Willi sin pa es topstretta. Dots ne Orbit wot nu all so ja wenig Menschen mo döner. Hei morgt ut loim alle sorte je fese. En dot wundert viele Menschen, de andere gunne alle in de Luft in töpen sich dot. En Onkel Blok, de morgt het nach alle selst. De verzauft hei dann, en dot sine Orbit. Vorken wird Willi eine Schöll ütgelacht. Dein Paar ist Topstritter. Die erste Zeit wärmen dort ein Dünnt, wird der andere Seder. Am jen dort so schändlich schon, bis ein Paar eine Wurzstuf gohne. Wenn du der Urbit, dann auch besieht alle Sorte ut Läum morke, in Typ Leute sehne. Er hat sich vertale, über dit in Jan. Hij zegt dat hij dat hij zo veel bij zijn paar leren kon. Dat is Willi richtig schoon. Maar Willi wordt älter en als hij eerst 12 jaar weer, dan komt hij allemaal van een lerin met een brief naar huis. En de lerin had aan zijn mama en papa geschreven, weet je dat ook, dat hij Willi zich in de school zo schaamt met hun? Je Willi schaamt het dat die topstritter zijn. Dat die niet zo als andere papa's op een zug arbeiden, er eens wo met machine voeren, er in een fabriek arbeiden. Je moet die leuk maar met hem reden, had de lerin geschreven. Op Onkel Blok dacht ze, dit is het Ella, dan moet een jeder derg. En ook ons Willi wordt het nog een zonje, dat ook dit een schone arbeid is.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Ferienprogramm von Prediger Reimer an mit dem ersten Brief Petrus im Neuen Testament zu ihren Rechten. Und er hat hauptsächlich die Einleitung für diesen Brief. In das vorherige Programm, wo wir seinen, dass Gott uns all hat erwählt, eine heide Welt in Grund legt. Ich glaube, die Nuwara an angeschaut bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns lehrt von, was wir in Christus haben, und was das meint, dass Gott uns hier Welt haft, eine heide Welt den Grund legt. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort Nuwara machst, rechtlich sein und zu jeder zu hören. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: In dit programma van Durch die Bibel zijn we nu naar de Apostel Petrus in eerste brief gekomen. Peter, wie een van de Heer Jezus zijn jongen, hij wie een verscher geweest en de Heer had hem geroept dat hij hem navolgen zal. Peter, zoals de andere jongen, wie brof naar dem dat de Heilige Geest op hem gekomen wie. Dat neemt Peter niet zeer lang aan dit brief dat hij van zeer wichtige leer redet. Hij schreef dit brief aan zo'n christen in verschillende landen die verstreed waren. Deze christen waren verstreed, wils door vervolging wie je was. Een zo'n vervolging is voor ons in Apostelgeschichte 8 kapitel, de eerste vers beschreven. Een zool wil je door met een dat ze hem doodmaken. En die dag weer door een grote vervolging tegen de gemeente in Jeruzalem. En alle werden versprengt door de jagende van Judea en Samarien, buiten de apostel. En dan lezen we dit in Apostelgeschichte 11, 19 met 21ste vers. Also die verstreed worden wegen de vervolging, die kwam wegen Stephanus, reisde door Phoenicien en Cyprien en Antiochien, predigde dat woord tot jenen buiten de Juden. Aber welke van die mannen werden van Cyprien en Cyrene, en als ze bij Antiochien kwamen, redde ze ook tot de Grieken en predigde dem Heer Jezus. En dem Heer zijn hand weer met aan, en veel leefde en bekeerde zich tot Heer. Zonen die verstreed werden, moesten ook lieden, wil ze dem Heer Jezus volgen deden. Dat werd de zonen mensen, dat Peter zijn brief geschreven wordt. Mank zonen mensen worden ook Juden zijn, die zich bekeerd hadden, en die dem Heer Jezus navolgen deden. Daar zijn ook Christen in onze tijd, zoals ook der al die jaren seit de aanvang van dem Heer zijn gemeente zijn geweest, die vervolgd zijn, wil ze dem Heer Jezus als de enige heiland aangenomen hebben. God geeft zo'n mensen veel genoeg en kracht dat ze vast stonden kennen. Wie zullen voor zo'n mensen beden? Nu 1. Petrus, het eerste kapitel, de tweede vers. Nu God dem Vader seine Erkenntnis von je her, und durch dem Heilige Geist geheiligt, dort je gehorsam solle seine, und durch Jesus Christus sein Blut gereinigt, mocht Gott junt viel Genot und Fried vermehren. In dieser Vers habe ich diepe Wahrheiten, die Peter verstellt. Diese Wahrheiten beschrieben wird von Menschen, so als die dem Herr Jesus aus Heiland angenommen haben. Für die verfolgte, verstreide Christen wird diese Lehre sehr wichtig und sie sollen das behalten. Was Gott für einen Donner hat, kann nicht abgelöst werden. Das ist, was wir nun auch verstehen müssen. Erstens müssen wir verstehen, dass Gott eben alles ist. Er ist Herrscher, er deut alles nur sein eigener Wille, er weiß alles, was immer ihr wisst und wird immer sein. Hij ändert nicht, dan hij kan nicht ändern. Gott deed alles, wat voor ons goed is. Wils hij alles weet, wat jemals is geweest, en ook wat nog wat zijn, heeft hij ook gewisse dingen geplant, dat in de eeuwigheid vaststonden worden. Verdem dat Gott de welt er zo verdeed, wist hij dat de dievel Adam en Eva verdreien wordt, en aan van Gott weichleiden wordt. Dat is waarom hij de radung plannen deed, ehe hij mensen erschaffen deed, sogar ver dem dat hij die welt erschaffen deed. Hij deed ons ook in Christus erwählen, zodat wie zo worden gemaakt zijn als hij is. Dit is ons ook in Epheser, het eerste kapitel, vierde bis zevende vers beschreven. En dit is wat het zegt. Zo als hij ons en aan erwählt God, ehe de weltgrond gelegd weer, dat we zullen heilig en ohne schuld zijn veraan, en haft ons en leef verheer bestemd, dat we zullen als zijn ene jinge ongenomen worden, door Jezus Christus, no dat wohlgevolle van zijn welle, dat we de heerlijkheid van zijn genoot riemen mochten, met die hij ons begenodigd haft en dem hij leef houdt, en wem wie nu de radung ha der zijn bloot, de verjeving voor de overtreding, no zijn rekke genoot. Dit is God zijn welt, hij haft die erschoven, en hij wordt door te zijnen, dat zaken zo gonen worden als hij dat wel ha. De schrift zegt dat de dievel de herrscher over deze welt is. Dat heet de welt zijn, die zich tegen dem Herr God gestalt heeft. Aber de dievel kan niets doen, buiten wat God hem erlaubt. God weet alles van wat es geweest, en alles wat nog wordt zijn. Hij weet alles wat er te weten is. Hij heeft zo'n macht dat hij ergens wat doen kan, wat hij doen wil. Wat hij bestemt, wordt passeren zoals hij dat bestemd haft, en to de tijd dat hij bestemd haft. Zo'n macht en wijsheid wordt immer voor dich gebracht worden, derg wer hij is. Dat heet hij wordt niemals doen wat niet met zijn persoon en zijn karakter stemt. Wat hij deed en zegt, wordt immer stemmen met wer hij werkelijk is. God is heilig, hij is gerecht, hij is vol genoeg en erbormen. Aber hij wordt ook alles wat godloos en bees is, en zijn tijd rechter. God heeft oorzaken waarom hij deed wat hij deed, aber hij is niet verantwoordelijk te irgendein mens. Hij brukt ons niet zeggen waarom hij gewisse dingen deed, oder vragen of hij dat doen kan, en ook niet de weg hoe hij dat deed. We moeten bloos behouden dat hij ons zeer leefhaft en dat hij voor ons doen wordt, wat voor ons dat beste is. Wie kan zo'n zaken gewoonlijk niet verstaan of toepringen, en dat is ook niet nodig. Wanneer we dat begrijpen kunnen dat God weet wat hij deed en alles regeren deed, dan kunnen we daarin getroost zijn. Wils God alles weet, wist hij dat ons een raden vele woord, wils we aan je hoorzaam worden zijn. Dat is waarom hij de raden plannen deed, eer hij de weltgrond leien deed. Dit wist ons dat wie een veelgratere wereld vergat hebben als de wereld van de ganse wereld. Door zijn zonen, vielleicht ook mag mijn heren, die zeiden worden, nou, ik weet niet of ik een van Gods erwählde zie. Mijn vriend, dat is niet onze zaak te bestemmen of een mens erwählt is of niet. Dat is Gods zaak. Diene zaak en mijn zaak heeft met je hoorzaam zijn te doen. God bestemt dat hij woord en raden tot de rechte tijd schikken. Dat is wat ons in Galater 4, 4 en 5 vers, klaargemaakt is. Aber als de volle tijd gekomen weer, schikt God zijn zin van de vroege boeren onder hem gezaad gestalt, zodat hij den raden kon die onder dat gezaad werden, dat wij kunnen als zins aangenomen worden. Wem hij van de aanvang erwählt heeft, heeft hij keinem gezegd. Aber, en hör ik nu dit, hij heeft ons dort in de Bibel klaargemaakt dat zonen die dem Herr Jezus als er heiland aannemen, zijn zijn uiterwilde, die zijn zijn kinder geworden. Hij heeft gezegd, komt nu mee, en ook, wer hem wel, laat hem nu mee komen. We moeten een antwoord geven te zonen inloding. En jeder eene is ingeloden, vriend. Wanneer we dat aannemen, dan gehier wie te zonen die God en Christus erwählt heeft, eer hij de weltgrond gelegd had. Wie zijn God zijn kinder, no God dem Vader zijn erkenntnis van jij her. Dat kunnen we gar niet begrijpen, aber wie kunnen dat geleven, wie's hij dat gezegd heeft. Zonen genoden en erbormen en een leef, jeet niet te begrijpen, oder recht en vallens uit te leien en erklären. Dat heeft God over zo in de Bibel vergesteld. Wie kunnen dat aannemen en hem daarvoor danken? Gott sein Plan haft er von an der Ewigkeit gehört und dort mit der Welt zu tun haft. Aber was viel mehr wunderbar ist, er haft einen Plan für dich und für mich von der Ewigkeit her gehört. Willst wir sind da sind, weil wir ans eigenes Leben rannen und doch weet wir nicht von was passieren wird und wo wir schließlich zu uns einkommen können. Aber wann Gott sagt, dass er einen Plan für uns hat, dann weil wir dort leben, verschmieden sind. Doch als er der Gott, der alles weet, er hat die Kraft und er hat uns so leif gehört, dass er uns sein Sehen geschickt hat, Christus ist für uns gestorben und derich am wird Gott uns raden, wann wir dort annehmen. Er weet, wo er uns annehmen will und er weet den Weg dahin. Wie würde dann klug sein, wann wir ihm die Freiheit geben würde, so dass er uns leiden kann, so es ihm dort gefällt. Dort ist Norheit, wann wir sagen, dass wir wollen um Himmel gehen, sind aber niemals da gewesen und doch denken worden, dass wir uns jene Weg nehmen können. Der Herr Jesus kam vom Himmel und hat uns gesagt, dass da bloß ein Weg ist, der wohnt wie dahin kommen können. Jesus sagt, dass er der Weg ist, und dass keiner nom Himmel oder nom Vater kommen kann, bitte dich an. Wills der Herr alles weit, kann er auch Dinge feststellen, die sogar nun noch in der Zukunft sind. Dort ist, was er mit Söhnen gedonnen hat, die durch den Glauben an dem Herr Jesus wiedergeboren sind. In Römer 8. Kapitel schrift Paulus, von wo Gott alles für uns in Christus vor dich gemacht hat. Dort ist nicht bloß, dass wir nun gerad sind, aber er hat das auch so gemacht, dass wir nun in sein Ansehen all verherrlicht sind. Das ist alles durch dem Herr Jesus in Tod und Abstunde all vor dich gebracht. Er hat alles getan, was von Ewigkeit bis Ewigkeit nötig wird sein. Dort ist für uns versichert. Wir haben das noch nicht erfahren, aber dort ist uns all durch Jesus Christus gejeft worden. Die Erfahrung wird auch in Gott seine Zeit kommen.